geen schier, we kleren voel van mijn gieren, maar raar schier. Ik lijk op een naaien schier, als je het me beter. Het voelt wie pittenbrood, ik zoek erop tegen moeder, het voelt wie afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar mijn plisting zeg, die ganze shit me beter.